0: wünsche mir, dass in Zukunft keine Umweltverschmutzung mehr gibt.
1: In the book A Bias for Hope, Albert Hirschman proposes the concept of possibilism, a sense of imagination for unlikely alternative courses of action. In his diary of the time he asks, aren't we interested in what is barely possible rather than what is probable, he asks. Aren't we interested in what is barely possible rather than what is probable.
2: Amanhã vai ser o seu dia. Futuro, começa a frase da canção.
3: Não amanhã.
2: Apesar de você,
3: o passado,
4: espero que
2: agora.
3: Amanhã
2: vai ser o
4: décimo. Após a vitória do Lula,
2: esse momento
3: existe.
2: Todos os tempos são agora.
3: E só.
4: E que a violência entre nós
2: que você faz desse momento.
5: 未来は美味しいにかかっています。私の未来はあなたにこのであれば。私たちの現在はどこにありますか。本当にかかっていると思います。考えないようにしています。ただただ毎日を生きる。現在に生きるというのが私の信条です。
6: De toekomst. Ik zie de toekomst
7: als een avontuur. Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
6: Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zijn.